Ticket geregeld, paspoort in orde. Reist uw minderjarig kind met één ouder, alleen of met iemand anders? Dan kunnen per situatie andere documenten nodig zijn. Controleer voor vertrek de checklist op www.rijksdienstcn.com/reischecklist-minderjarigen. Alles geregeld, voorkom vervelende situaties bij vertrek. Dit is een boodschap van de Koninklijke Marechaussee en Voogdijraad.

0: under 18.
1: Boti un vivienda monumental na Boneiro, Sintustasis of Saba. Entrante promedio september, bo per aplica pa subsidio pa mantención grandi of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta abri for di promè teco 30 di september 2026. Pa bini na remarque pa subsidio e gasto nan pa conservación mester ta más alto ku $25,000 e lo subsidia e sakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda historico sin status di monumento tambe por bini na remarque. Wak pa e condicionan y pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint-Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.
2: Do you own a monument home on Bonaire, Sint Eustatius or Saba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijksdienstcn.com.
1: Ticket geregeld, paspoort in orde. Reist uw minderjarig kind met één ouder, alleen of met iemand anders? Dan kunnen per situatie andere documenten nodig zijn. Controleer voor vertrek de checklist op www.rijksdienstcn.com/reischecklist-minderjarigen. Alles geregeld, voorkom vervelende situaties bij vertrek. Dit is een boodschap van de Koninklijke Marechaussee en Voogdijraad. Passage de regla, paspoort aan de orde, boy u menor di edad tabiaha ku un mayor so, suso of ku un otro persona, e ora e, pa cada situación portin mester di un otro documento. Controla el lista di chequeo prome ku salida via www.rijksdienstcn.com/lista-di-chequeo-di-viaje-menor-di-edad. Turco esta regla, evita situación desagradable na momento di salida. E sakita un mensaje di Koninklijke Marechaussee y Voogdijraad.
2: Ticket arranged? Passport ready? Is your minor child traveling with one parent, alone, or with someone else? Different situations may require different documents. Check the checklist before departure at www.rijksdienstcn.com/travel-checklist-minors. Everything arranged? Avoid unpleasant situations during departure. This is a message from the Royal Netherlands Marechaussee and the Guardianship Council.
1: Wat aan mij getraagd bij Rijksdienst Caribisch Nederland? Regularmente nos in vacatura nobo. Quizás, po siguiente reto taakinan. E vacatura nang mas actual, wat aan je semper riba. www.rijksdienstcn.com/vacatures. Rijksdienst Caribisch Nederland. Sigi traa na futuro di Hollanda Caribense. Wil jij ook werken voor de Rijksdienst Caribisch Nederland? We hebben regelmatig nieuwe vacatures. Misschien zit jouw volgende uitdaging er wel tussen. Het meest actuele vacatureaanbod vind je altijd op www.rijksdienstcn.com/vacatures. Rijksdienst Caribisch Nederland. Samen verder bouwen aan de toekomst van Caribisch Nederland.
2: Would you also like to work for the Rijksdienst Caribisch Nederland? We regularly have new job openings. Maybe your next challenge is among them. You can always find the most up-to-date list of vacancies at www.rijksdienstcn.com/vacancies. Rijksdienst Caribisch Nederland. Building further together to

0: Radio Station BJB 50.
1: 92.3 FM.
2: Botiung vivienda monumental na Boneiro, Santo Stasis of Saba. Entrante promedio September, buper aplica pa subsidio pa mantención grande of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta habri for di promé teco 30 de September 2026. Pa bini na remarque pa subsidio e gasto na pa conservación mister ta más alto ku $25,000 y lo subsidia e sakinan te un suma di $100,000. Edificio nang di vivienda histórico sin status di monumento tambe por bini na remarque. Wak pa e condicionan y pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.
3: Do you own a monument home on Bonaire, Sint Eustatius or Saba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijksdienstcn.com.